Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektro-akoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de Concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Hello, this is Dr. Klangadoom, Dr. Klangadoom, Dr. Klangadoom, Dr. Klangadoom, nummer 42. Nummer 42 alweer en een aflevering met outsiderish muziek. Outsider muziek. Dus schrik niet, waarde en ook geachte fans. Jullie krijgen gewoon muziek te horen, ja. Zat er toch al in. Het moest vroeg of laat gebeuren. En nu is het zo, helaas. Muziek. Het is niet anders. Oké. Dan gaan we het doen.

Beste luisteraar, de komende 40 minuten wil ik u graag meenemen in mijn herinnering. Sinds 2006 onderzoek ik als kunstenaar de stilte. In dat jaar studeerde ik af aan de Rietveld Academie en had ik vreselijke bovenburen. In een wanhoopspoging stuurde ik ze een brief waarin ik ze vroeg dat deel van mijn huur te betalen dat ze innamen in mijn huis met hun geluid. Natuurlijk reageerden ze niet, maar wel was het mijn ontdekking van wat kunst zou kunnen zijn en van wat ik als kunstenaar zou kunnen betekenen. Toen de concertzender me vroeg een kunstwerk te maken voor de radio, leek me dat niets voor mij. Want wat weet ik nou van klassieke muziek? Een van mijn helden is de Amerikaanse componist John Cage, die ooit zei: als je naar Beethoven luistert, is het altijd hetzelfde. Maar het geluid van verkeer, dat is nooit saai. Dus ik ging graven in mijn herinnering of ik dan echt niets had met klassieke muziek. En bijna meteen stond ik in mijn herinnering in de schuur naast mijn vader. Tijdens het zagen en timmeren, herinnerde ik me, luisterde hij altijd naar Bach of Haydn en floot dan zelf soms mee. Wim Jansen van de Rijksacademie, waar ik in 2008 en 2009 resident was, deed precies hetzelfde. Als eerbetoon aan Wim, die er nu niet meer is, hoort u zo meteen als eerste mijn vader timmeren en zagen in de werkplaats van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Met dank aan mijn vader, Stefan, Els en Wim. Hierna komt u in mijn tweede herinnering terecht. Ik heb een oom die heimelijke orgelliefhebber is. Het verhaal gaat dat hij geen kans onbenut liet om te vragen of hij bijvoorbeeld op vakantie even op het orgel mocht, als hij een voor hem onbekende kerk langsliep. Is het echt waar? Ik heb het vooral van horen zeggen. Maar als eerbetoon aan hem heb ik Ton Donders gevraagd op het Vater Müller orgel van de Oude Kerk in Amsterdam te spelen. Ervaren als hij is, bespeelt hij dit notoire zware en ingewikkelde orgel voor het eerst in zijn leven. Misschien is het hierdoor ook wel een eerbetoon aan het oefenen en het proberen. Iets waar eigenlijk elke kunstenaar een haat-liefdeverhouding mee heeft. Niet alleen is het een enorm complex instrument, ook is het, hoe mooi het voor mij als leek ook klinkt, lastig te bespelen, omdat het niet in optimale staat is. Voor de restauratie wordt nu druk naar mogelijkheden gezocht. Deze herinnering is dus met dank aan de Oude Kerk, Jacqueline, Jacob en natuurlijk Ton. Als uitsmijter hoort u Aart Staartjes een van de vier kerstverhalen voorlezen, waar ik als kind zo verslaafd aan was dat ik ze ook nog in januari en soms zelfs tot na Pasen stiekem luisterde. Veel plezier!

0: Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektroakoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Toilet Witch. She lives in her
2: House of Kaka.
1: Once the toilet tank is full, she will come up, grab me, pull me down into her
2: House of Kaka.
1: Gotta be fast when I'm done. Oh, gotta be real fast when I'm done.

U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles en de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektro-akoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.